0: Sintus in nefabilis, membris lacertis labilis.
1: Sintus in nefabilis, membris lacertis labilis. Sintus in nefabilis, membris lacertis labilis.